19, dames en heren. Zo, grote band. Ja, misschien doe je dat wel. 19.

U heeft geluisterd naar een eigen opname van de concertzender van de Belgische gitarist Myrdin, opgenomen tijdens het Houtfestival Haarlem in 2012. En aansluitend laten wij nog een opname horen van Mohammed Reza Mortazavi. Het is een Iraanse percussionist die tijdens dit festival ook optrad. Mohammed Reza Mortazavi is een van de beste tombak- en dafspelers ter wereld. Hij is geboren in Isfahan in 1978 en vanaf 6-jarige leeftijd kreeg hij lessen op de tombak, die hij zo snel beheerste dat zijn leraar hem na 3 jaar niets meer kon bijleren. Hij ontwikkelde 30 nieuwe ingenieuze slag- en vingertechnieken. En inmiddels is hij wat dichterbij komen wonen, want hij woont nu in Duitsland. We gaan luisteren naar 2 nummers, Geradeaus, deel 2 en 3.

samen te stellen waarin folkmuzikanten uit diverse windstreken samenwerken. Het project L'Héritage des Celtes, met onder meer Donald Leuny, leden van Capercailli en gasten als Alain Stivel, wordt een doorslaand succes. Met de vaste kern volgen diverse herhalingen aangevuld met nieuw materiaal. Vanaf 2000 richt Arbraz zich weer op kleinere projecten en op solo-optredens.

De carrière van Dan Arbraas zit wat in het slop als hij in 1992 een uitnodiging krijgt van de directie van het Festival de Cournaille. En dat is in zijn woonplaats Quimper, een avondvullend programma

De meest recente cd van Dan Arbras bevat herwerkingen van oude nummers, aangevuld met een enkele nieuwe. En als vanouds spettert hij met zijn elektrische gitaar en hij etaleert zijn souplesse en drive. U hoort als afsluiter een track uit deze Dan Arbras. Discover werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender. In het komend uur hoort u het eerste van drie programma's met volksmuziek uit Peru. We beginnen met festivalmuziek uit de stad Cusco. Deze muziek komt van een zevendelige serie van het Smithsonian Folkways label. De festivals worden meestal gehouden op religieuze feestdagen. En waarom dan? Om de beschermheilige te eren. En van die beschermheilige staan de beelden in diverse regionale kerken. Bij deze verering worden offergaven aangeboden om zo de heilige tevreden te stemmen. En ook om te kunnen rekenen op een goede gezondheid voor ieder individu en een economisch welzijn voor de dorpsgemeenschap. Het driedaags festival wordt bij de Vespers gevuld met verschillende dansgroepen die in het atrium voor de beelden van de heilige dansen. De nachten worden doorgebracht met het drinken van alcoholische dranken en uiteraard dansen tot vroeg in de ochtend. De muziek wordt ten gehoor gebracht door drie ensembles van verschillende samenstelling. Zo zijn er de conjuntos met de quena-fluit, violen, drums en vroeger ook mandoline of harp. Dan is er de brassband die een hogere status heeft en de banda de guerra die is samengesteld uit een aantal pita-fluiten en drums. Luister nu naar een zestal van zulke dansen.

We gaan verder met een lied en drie dansen. Het lied komt uit Paucartambo en is opgenomen op het feest van Virgen del Carmen. Kijk, moeder, we vertrekken weer. Moeder, zegen ons. Aan onze zonen van de hoogvlakte. Om die reden staan we nu nederig voor u en zoeken uw liefdevolle medelijden.

0: De tweede regio waaruit we muziek laten horen is de Colza-vallei ten noorden van Cuzco. Eerst twee liedjes gezongen in het Quechua. Het eerste gaat als volgt. Ga weg, kleine condor. Waarom vecht je met je bloedbroeder om de ingewanden van een hert? Ga weg met je bloederige bek. Daarna een liedje met de tekst. Met mijn stier klom ik over de berg. Met mijn roze poncho en mijn hoed kwam ik in de tuin van bloemen, alwaar ik mijn lammeren kon weiden.
1: Wapi, wapi, kondo, wapi, kondo, orillo. Wapi, wapi, kondo, wapi, kondo, orillo. Yondi vienes peleando con tu primer hermano. Cause la triple venawe con tu pico ensuciados, con tu pico sangre, sangre, con tu pico ensuciados, con tu pico sangre, sangre, con tu pico ensuciados, con tu pico sangre, sangre. Guapi, guapi, xingu, guapi, guapi, condo. Wapi, wapi, xingu, wapi, wapi, kondo.

Nogmaals een liedje uit de Colza-vallei. Het wordt tijdens het carnaval gezongen en de tekst luidt: als je een ongetrouwde vrouw zou zijn, dan ga je dansen. Als je een appeltje zou zijn, dan zing je. Als ik één van beiden zou zijn, dan zou ik met je flirten en jou in plaats van een ander kiezen. Daarop volgend een vijftal instrumentale stukjes.

again.

Na deze muziek uit de Colza-vallei en de provincie Cajamarca horen we tot eind van dit programma muziek van de hoogvlakte van het Andesgebergte. We beginnen met drie korte liederen. Let op, de muziek is in mono opgenomen.

0: ناس وما أمي ما جايه قناة
1: Na een rueda, een cirkeldans, horen we een lied dat gaat over de overwinning van de leider Atahualpa op de Spaanse veroveraars.

Tot zover het eerste programma met volksmuziek uit Peru. Volgende week deel 2 en dat alles uit een serie van 3. Jan Kruijt stelde dit programma voor de concertzender samen.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: U luistert naar de concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van Discover. We staan aan het begin van een nieuwe jaargang dus van Discover, waarin wij u onderbelichte, gedenkwaardige en obscure, maar niet minder interessante albums uit de Roots muziekgeschiedenis gaan presenteren. Aanleiding voor de aflevering is Eindelijk Vrij, een recente vinylproductie van het trio Rommelhond. Te beginnen zometeen met een bewerking van een traditional, Meisje Loos.

De voorman van dit eigenwijze trio is multi-instrumentalist en zanger Erik van den Bergen. Oorspronkelijk kwam hij uit Rotterdam, maar hij heeft jaren in Zeeland gewoond. Eigenlijk tot zijn relatie stuk liep. Zijn vriendin had een ander slot op de deur gezet en Van den Bergen stond plotseling op straat. Hij verbleef maanden in een lege tent op een somber stuk weiland met alleen een oliekachel als luxeartikel. Maar het weerhield de singer-songwriter er niet van om zijn net gestarte muziekcarrière verder vorm te geven. En het resultaat was Tent en Oily Smoke. En dit album, dit vinyl, daarvan horen we een heleboel tracks. Te beginnen met de volgende: Start All Over Again, Shoes, Big Whole Moon, Warmth on the Sun, Blue Sky Fallen en Rain.

Dat waren een zestal tracks afkomstig van het vinyl Tent & Oily Smoke. En deze Tent & Oily Smoke werd grotendeels met minimale middelen opgenomen. Een oude bandrecorder, eenvoudige microfoons en een paar instrumenten. En de opnamen werden gemaakt in de tent waar Van den Bergen verbleef. En u zult vast wel de omgevingsgeluiden hebben gehoord of het kraken van de plank of de stoel. Een echt low-profile product zou je kunnen zeggen, gemaakt in de natuur. En daarmee mag je Tent & Oily Smoke gerust de Nederlandse Texas Campfire Tapes noemen. Al werd Michel shocked met het album veel beroemder dan onze Van den Bergen. We gaan weer luisteren naar een zestal tracks afkomstig van dit vinyl Tent & Oily Smoke. Ain't Nobody's Fault, Don't Give Up on Love, Sitting By Myself, Fun in the Barn, In Your Eyes en Morning Light.

Een zestal tracks, afkomstig dus van het Vinyl Tent en Oily Smoke van Van den Bergen. En alle composities op het album zijn van Erik van den Bergen zelf. Merendeels solo uitgevoerd op gitaar en mondharmonica. En op enkele tracks wordt hij ondersteund door lokale gastmuzikanten. Op onder meer dobro, mandoline, mondharmonica en mondharp. Dit album is deels een retrospectief album over de ellende en de gevoelens bij de relatiebreuk. Maar daarnaast klinkt optimisme en positieve levenshouding en de verbondenheid met de natuur in zijn liedjes door. Dankzij de ongecompliceerde manier van opnemen, zoals ik die al omschreef, zijn er toch ook positieve kanten. De omgevingsgeluiden en de eenvoud klinken namelijk door in de nummers en dat maakt de nummers naakt, eerlijk en zonder opsmuk. En zo dringen ze door tot op het bot, tot in de ziel. En zeg nou zelf, maken de meeste artiesten niet meesterwerken als ze in een deplorabele staat verkeren?

Na dit vinyl Tent and Audi Smoke volgden nog twee solo-albums, grotendeels geïnspireerd door de verblijfplaatsen van de zanger-gitarist, namelijk een caravan en de kajuit op een vrachtboot. Uiteindelijk belandde hij in een appartement in een volkswijk, waarna hij de groep Grappy Dogs formeerde. Twee albums verschenen tot opnieuw het noodlot toesloeg. Namelijk, twee bandleden verdwenen spoorloos naar een vaartocht naar het Noorderlicht. Einde dus van The Grappy Dogs. Nu weer drie tracks afkomstig van zijn vinyl Tent and Audi Smoke. Working Man's Blues, Candy Store Stomp en Feeling Good.

Van den Bergen ging op zoek naar zichzelf en de zin van het leven. Hij hervond zichzelf en maakte met het trio Rommelhond een comeback. Nederlandstalige liedjes dit keer, maar nog even scherp, onconventioneel en gewaagd. Als afsluiter hoort u het cynisch waarschuwende signaal over de gejaagde prestatiecultuur in deze samenleving. Dat cover werd samengesteld door Marius Roeting.

U kent vast onze website, concertzender.nl. Dan weet u dat wij 24 themakanalen hebben. Op één daarvan vindt u zeker de muziek van uw keuze. Misschien luistert u graag naar oude muziek, naar jazz, naar wereldmuziek of gewoon naar Bach. Voor de zekerheid noem ik nog maar eens het adres. concertzender.nl/themakanalen. Ga eens kijken, maar blijf daarna vooral luisteren.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Mariama. Vandaag een uurtje Ethiopische muziek. We beginnen met twee grootheden die nog regelmatig te horen zijn op de Europese podia. Allereerst Mahmoud Ahmed en daarna Alemayehu Eshete. En dat is de James Brown van Ethiopië. Vervolgens het funky Hasabe van Ayalew Mesfin, dat met een rockgitaar start, en het eveneens funky Antiki Kwanjo van Tadalebe Kele, waar hier fantastische blazerspartijen te horen zijn. Een andere grootheid, Mulatu Astake, besluit met een meer Latin geïnspireerd nummer.

We vervolgen onze Ethiopische reis met Muluken Melese, een andere reus uit de Ethiopische muziek. Helaas hing hij zijn muzikale schoenen eind jaren 70 aan de wilgen, omdat hij zich aansloot bij de Pinkstergemeente. Daarna een zangeres, Hirut Bekele, hier veel minder bekend dan de voornoemde mannen, maar zeker een diva in eigen land. Vervolgens springen we naar de 21ste eeuw met twee huidige Europese interpretaties van Ethiopische muziek. Beide van Franse groepen, namelijk Akalewubé en respectievelijk het wat meer experimentele Le Tigre des Platanes. Voor de volledige tracklist verwijs ik u naar onze site concertzender.nl.

ಬೆಳಗೆರೆ ಮಾಲೆ ಕುಸುಮೆ

U luistert naar Mariama. We starten en eindigen dit blokje muziek met Mulatua Stake. Daartussen hoor je de Ethio-jazz van Fekaduam de Mescal en de experimentele Ethio-impro van het duo Etienne Chevassier en Mathieu Sourisseau, de bassist van Le Tigre des Platanes.

Tijdens onze muzikale wereldreis doen we ook Italië aan. En u hoort de bekende singer-songwriter en muzikant Claudio Baglioni uit Rome. En we beëindigen El Mundo met de track Wali van het laatste album van de Marokkaanse singer-songwriter Zarabi.

En onze muzikale wereldreis beëindigden we in Marokko met de singer-songwriter Sarabi. Tot zover deze El Mundo, een programma dat is samengesteld door Ab de Haas. De speellijst van dit programma vindt u uiteraard terug op onze site concertzender.nl.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit Mariama. Het programma van vandaag is gewijd aan medleys van een aantal Afrikaanse iconen. Tijdens dit uur zult u kennis maken met klassiekers van Mbilia Bel en Le Grand Maître Franco uit Congo, Prins Nico Mbarka uit Nigeria en Sekouba Bambino Diabaté uit Guinea. Klassiekers die een grote stempel hebben gedrukt op de Afrikaanse muziekcultuur. We beginnen met een medley van de Congolese zangeres Mbilia Bel. Ze maakte jarenlang deel uit van Afrisa International, de band van haar echtgenoot, de Congolese grootheid Tabulé Rogero. Daarnaast maakte ze ook een aantal soloalbums. Het komend kwartier kunt u luisteren naar Mbilia Times en hoort u achtereenvolgens Esi Yo Wapi, Keria, Petanga, Nakei Nairobi, Quelle Méchanceté, Nadine Yambanga en Peya Longo en Fopa.

0: Dit was het nummer Mbilia Times van de cd Grubinese uit de serie Sans Papier met muziek van de Congolese zangeres Mbilia Bel. De volgende medley die u kunt horen komt ook van een cd uit de Sans Papier serie met klassiekers van François Luamba Makiadi, beter bekend als Le Grand Maître Franco en zijn orkest Le Tout Puissant Ok Jazz. Franco, die in 1989 is overleden, was de beroemdste artiest uit Congo, het voormalig Zaïre. Hij was vooral bekend als meester van de Congolese rumba en stond ook aan de wieg van de moderne Congolese sound die soukou heet. U kunt het komende kwartier luisteren naar het nummer Franco di Mi Amor, gezongen door Madilou Sistem, liedzanger van het orkest. Madilou zingt een medley van achtereenvolgens Matata ya Mwasina Mobali e Koki Kostilate, Asda, Mamou. Het legendarische Mario en tenslotte het nummer Liberté.
1: Yoka Musiki.

Dit was het nummer Franco de Mi Amor, een medley met klassiekers van de legendarische Franco uit Congo. Met de Congolese Soukou Stars maken we een overstap naar Nigeria uit de jaren 70, waar Prince Nico Mbarga en Rockerfield Jazz destijds de dienst uitmaakten. Prins Nico Mbarga speelde een belangrijke rol in de evolutie van de Afrikaanse muziek, met als absoluut hoogtepunt de kraker Sweet Mother uit 1976, de grootste Afrikaanse hit aller tijden. Onder leiding van Lokasa Ya Mbongo overgieten de Soukou Stars de Prins Nico Sound met een Soukou sausje en het resultaat het haast 15 minuten durende Lagos Night, waar u nu naar kunt luisteren.

Na Joy Fun Garden, de opvolger van How Can I Sleep, de Discover-schijf van deze maand, verlaat Tom King de formatie en wordt vervangen door bassist Keith Oss. Dat biedt ruimte aan Erickson om zich toe te leggen op gitaar, viool en andere folk-instrumenten. Later voegt fiddler Laura Risk zich nog bij de band, maar rond de eeuwwisseling is het gedaan met de band. Drummer Peter Irvine vestigt zich als muziekadvocaat en het andere kernlid, Tom Erickson, gaat solo. In 2002 verscheen een postuum album waaruit we een van de meest lyrische songs laten horen. Erickson is ongetwijfeld de meest veelzijdige muzikant met gitaar, banjo en fiddle als hoofdinstrumenten. Hij verdiepte zich in het shape note singing en de secret harp collectie en werd een moderne revivalist. Hij schreef eigen songs, spoorde oude en vergeten liedboeken op en interpreteerde songs die een sterk Anglo-Amerikaans karakter droegen. U hoort van Tim Erickson een track van de live CD Northern Lights Live in Namest.

De link met de Britse traditie is bij Tim Erickson sterk. En het uitzicht bijvoorbeeld in de vocale stijl verweven met de traditie in de Appalachen. Zijn gitaarspel refereert aan Martin Carthy. De bewondering is wederzijds. Dit jaar verscheen er ook een lang verwachte samenwerking met Martins dochter Eliza Carthy. Uit dat album, Bottle, laten we u twee tracks horen. The Ballad, Castle by the Sea en het stevige Traveller. Opnieuw dus de dualiteit. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender bij Mariama. Vandaag een aantal nieuwe releases van de afgelopen maanden. Veel vintage, maar ook wat uitgaven van hedendaagse meer traditionele ensembles. We beginnen met de typische mandingue-muziek uit West-Afrika. Allereerst oude opnames van Superbiton National de Ségou uit Mali, uitgegeven door het Amsterdamse Kindred Spirits, gevolgd door de Senegalese groep Jeuf Djeul de Thiès op het kleine maar zeer fijne label Teranga Beat.

Het is niet allemaal vintage wat de klok slaat. We gaan verder met wat meer traditioneel werk. Allereerst de Ghanese kologo-speler King Ayisoba. Een kologo is een soort tweesnarige banjo en zou ook heel goed de Afrikaanse voorloper daarvan kunnen zijn. King Ayisoba toert met zijn groep deze zomer door Europa en speelt onder meer op de Music Meeting in Nijmegen en op zondag 16 juni op het Houtfestival in Haarlem. Uit Zambia komt de Ngoma Roots Band, die een soort akoestische kononom-muziek spelen op xylofoon en verschillende soorten drums. Twee kleine Nederlandse labels brengen dit uit, te weten Makkum Records en SWP Records. Ten slotte levert Kenia zowel traditionele muziek uit het dorp Mukunguni als een vintage benga-nummer. Voor de volledige speellijst kijkt u natuurlijk op onze site concertzender.nl.

Haya!

Dit is de Concertzena met Mariama. We eindigen met twee vintage supergroepen die nog steeds actief zijn. Als eerste en als laatste Ibo Taylor uit Ghana en daartussenin een track van het Orchestre Polyrythmo de Cotonou uit Benin.

Welkom bij de Concertzender, waar het weer tijd is voor een uurtje Folk It. Binnenkort, om precies te zijn, van 16 januari tot en met 3 februari, vindt voor de 5e keer de Flamenco Biennale in Nederland plaats. Dat gebeurt in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Het festival laat de nieuwste ontwikkelingen in flamenco horen en zien, met dansers, choreografen en muzici. In deze uitzending van Folk It besteden we daar alvast wat aandacht aan, maar dan in tegenovergestelde richting. Dus niks nieuws onder de Spaanse zon, maar juist flamenco van oude, krakende en versleten singeltjes. Ze komen voornamelijk uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vaak van onbekende muzikanten die zich toen toch echt de vonken van onder hun hakken gespeeld hebben, of hun gitaar vol vuur sloegen, of via stem hun vurigste verlangens lieten weerklinken. Uiteraard beginnen we rustig, bijna gewijd, en eindigen dit uur in vlammen.

In deze uitzending met oude flamenco-singeltjes uit voornamelijk de 60's trapten we af met nogal ernstige, gewijde flamenco in de vorm van twee saitas. Al wat wereldser werd het vervolgens met Juanito Valderrama, Cobitos en Luis Gordillo. Langzamerhand stomen we op naar het spetterende einde, maar zover is het nog lang niet. In het nu volgende tweede deel van dit programma ook aandacht voor vrouwen in de flamenco, zoals Terremoto de Málaga en de zusjes Hermanas Romero.

Zojuist viel in deze folkhit nog meer flamenco te horen van oude 45-toerenplaatjes. En ze komen bijna allemaal uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Uiteraard wordt het tempo in deze uitzending steeds opgevoerd, maar op de late uurtjes zoals nu kunnen we daar de tijd voor nemen. Tranquillo, dus nog even. Alhoewel, zometeen onder andere Felix de Utrera, Roque Montoya Jarrito, Lolita Núñez en Pepe de Córdoba.

U luistert nog steeds naar een aflevering van Folk It. We naderen het zinderende slot van deze uitzending met flamenco-singeltjes op 45 toeren, met nog meer divers samengestelde groepen en muzikanten. En het is echt dringen om het voorste plekje. Aan de andere kant lijkt het erop dat de muzikanten voor volledige samenwerking gaan. Een samenwerking waarin ze toch ook nog even mooi hun momentje kunnen pakken. Afijn, zometeen de grande finale met als waardige afsluiter Maria la Castanera y Cicogunto.

Dat Junquera ook zonder een blik medemuzikanten intrigerende muziek kan maken, laten we in de slottrack horen, waarin hij geheel solo speelt. Daarvoor nog de laatste track uit Bilbao 00.00. Dat was Discover. Dat is een programma dat wordt samengesteld door Marius Roeting en wordt uitgezonden via de Concertzender.

Dit is de Concertzender en deze aflevering van Metamorfose is helemaal gewijd aan muziek uit Bretagne. Als introductie hoorde u Ébril 84, een thema van de Bretonse bombardespeler Joël Le Bihan, gespeeld door de groep Skolvan. Muziek is een belangrijke pijler van de Bretonse cultuur. De revival van de traditionele volksmuziek na de Tweede Wereldoorlog is sinds de jaren 70 in een stroomversnelling geraakt. De populaire nachtelijke dansfeesten, de fêtes noces en festivals zoals die in Lorient hebben de traditie gerevitaliseerd en getransformeerd. In deze uitzending hoort u een selectie van muziek uit Bretagne, van traditionele liederen en dansmuziek tot cabaret jazz. Een kleine ode aan een levende traditie.

U hoorde allereerst een van de pioniers van de Bretonse revival, Paul Weloux. Daarna zongen Annie Brel en Gilles Le Bigot een traditional, opgenomen in een Ierse studio onder leiding van Davy Spillane. En tot slot hoorde u de groep Skidoos. Experimenteren met traditionele vormen en vermenging van stijlen zijn kenmerkend voor de vernieuwing van de Bretonse muziek. Het Bretonse ensemble Artus, onder leiding van Pascal Courtel, nam een hele cd op met bewerkingen van traditionele muziek samen met een groot orkest en koor. U hoort het ensemble Artus met het Orchestre Mozart en leden van het koor Voix de Bretagne in het nummer Duon. Dan van dezelfde cd het nummer De Ring met begeleiding van een strijktrio uit het orkest. Daarna een lichtvoetig aftelversje in een arrangement van de veelzijdige Bretonse muzikant Danard Braz, gezongen door Clarisse Lavanant. Ten slotte een huwelijk tussen traditionele Bretonse muziek en Oosterse stemmingen en instrumenten. Faustine Audbert en Clairvy Rivière zingen samen met het ensemble van de Kreitz-Breitz Academie onder leiding van Éric Marchaud de beurtzang Madeleine.

Ieder Bretons dorp van enige betekenis heeft zijn fête noz, een dansfeest dat doorgaat tot diep in de nachtelijke uurtjes. Een optreden van Bagat Quimpé, het fameuze Bretonse doedelzakorkest uit Quimpé, dat u als eerste gaat horen, is overigens niet voor ieder dorp weggelegd. De live uitvoering van de Suite de Loudiac geeft een goed idee van de impact van dit grote ensemble. De traditionele dansmuziek van de groep Skolvan, hier ook in een live opname met het nummer Rond de Saint-Vincent, komt dichter bij de werkelijkheid van het kleine dorpsfeest. Daarna hoort u een populaire fête noz dans gespeeld door de groep Ortolan. Dat de dans zelf van Oost-Europese oorsprong is, blijkt minder belangrijk dan de onmiskenbare toon van de Bretonse bombarde van deze muzikanten, die overigens grotendeels uit het orkest van Bagat Quimpé afkomstig zijn.

U luistert naar de Concertzender, naar het programma Metamorfose, dat deze keer gaat over Bretonse muziek. Misschien meer dan enig ander instrument verbindt de harp Bretagne met de Keltische traditie. Eerst spelen de twee broers Paul en Hervé Kiffé-Léan, die optreden onder de naam Triskel, een compositie van de laatstgenoemde. Daarna zingt en speelt Jan Fanch Kiméné een lied over een jonge prins. En tot slot geven de chieftains hun eigen onmiskenbare Ierse toon aan de Bretonse traditie in hun uitvoering van A Breton Carol van hun cd Celtic Wedding.

Dit is de Concertzender met een uitzending van Folk It rondom Nederlandse blues. Arjen van Zorgen maakte een selectie van demo's die eerder besproken werden in Fred Magazine. Een uitgave over Nederlandse popmuziek van Muziekcentrum Nederland. Muziekcentrum Nederland, afgekort MCN, wordt helaas binnenkort opgeheven. Dus nu, mede dankzij MCN, de betere blues van veelal onbekend talent.

now!

En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Folk It, met als onderwerp blues van demo's van meestal onbekende Nederlandse bands. De demo's werden eerder besproken in het tijdschrift voor Nederlandse muziek Fret, een uitgave van het MCN, Muziekcentrum Nederland, dat vanwege bezuinigingen ophoudt te bestaan. De volledige speellijst van dit uurtje Folk It is op onze website www.concertzender.nl te vinden. Het programma werd samengesteld door Arjen van Zoy.

Welkom, dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met Mariama. De laatste op deze dag en op dit tijdstip, want vanaf 6 februari verandert namelijk het hele programmaschema van de concertzender. Mariama verhuist naar de late zaterdagavond van 11 tot 12 uur. En check de website www.concertzender.nl voor de laatste updates. Nu de muziek. Deze Mariama staat bol van Afro-Latin en laten we daarom maar snel beginnen. En wel met wat nummers uit Congo, waar Cubaanse muziek al heel vroeg een succesvolle verbinding aanging met Afrikaanse muziek. En daarna muziek uit Benin.

0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos. Wat heel leuk is, is dat dit een ontmoeting is tussen mensen die een aantal generaties schelen en die dezelfde liefde delen. Zo heeft Linde Nijland kennis gemaakt met de muziek van Fungus op de platen van haar ouders. Fred, toen jij dat hoorde, dat verhaal, wat dacht je toen? Wat grappig.
2: Ja, dat was heel bijzonder.
3: Oud.
1: Hans Meerman, onze technicus en medepresentator.
2: Nou, eigenlijk is het natuurlijk zo, zoals het met volksmuziek hoort te gaan. Ja. Van generatie op generatie overgeleverd.
1: Ja, dus dat moet je goed doen.
2: Dat doet me ook heel goed. Ja, dat deed me heel goed. En,
4: Fred hoort bij mijn roots. Nou, wat is er mooier in een programma dat Acoustic Roots heet.
1: Ja. Heel goed. En jullie gaan nu ook iets zingen dat jij nu ook meezingt, Linde. Maar wat jij dus kent van de LP van Fungus.
4: Ik ga eigenlijk zonder Fred nu een traditional zingen. Een Schotse traditional, Farewell to Tawathi. En dat is een lied geschreven door een molenaar in 1850 over de walvisvaart. Het was toen nog een heel nobel beroep. En het blijkt dat Fungus dit ook op de eerste LP had staan. Maar dat kende ik niet nog, omdat mijn vader, die een beetje eigenwijs is, alleen de Nederlandstalige nummers op een bandje had gezet. Dus eigenlijk wist ik van dat Engelstalige deel van Fungus wist ik niet zoveel, maar die schade haal ik nu in. Maar dit was dus ooit... Ja,
2: dit was ons eerste singeltje.
4: Eerste singeltje van Fungus.
2: 1973, ja. En toevallig, 40 jaar geleden.
4: Toevalligerwijs had ik het ook op mijn programma staan.
1: En Fred, hoe doet ze het?
2: Nou, ik vind het heel erg mooi. Je kan het nu onmiddellijk horen ook, denk ik.
1: Wij gaan het zelf beoordelen. Linde Nijland, ga je gang.
4: Farewell to Tawathi. Even op de toon wachten die Bert mij aan gaat geven.
3: Bert is hartstikke druk hier, met stemmen. En,
1: Wij kijken allemaal verwachtingsvol, maar Bert is de enige die druk is.
5: Je had iets langer moeten praten.
1: Wij zien jou graag bezig, Bert. Ja.

0: Nou, daar word je stil van.
1: Ja,
2: heel even, heel stil. Ik zeg dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. Vandaag de gast Fred Peek en Friends. En dat zijn Linde Nijland en Bert Ridderbos. En u heeft hen al uitgebreid gehoord. En we gaan gewoon nog een half uur door. En daarna kunt u zelfs nog meer van ze horen. Want ze zijn vast van plan om te gaan toeren. Ze hebben allemaal grote plannen om samen te gaan werken. Fred, hoe zijn jullie elkaar eigenlijk tegengekomen? Want hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat ging gewoon per Facebook.
2: Moderne middelen.
1: Moderne media.
2: Social media.
1: Ja, en dus zo eenvoudig is het dan wel in deze moderne tijd. Maar eigenlijk aansluitend op wat ik al eerder vertelde. Ik kende Linde al en Bert ook wel. We hebben elkaar één keer ontmoet tijdens een festival. We hebben elkaar heel even gesproken. CD'tjes uitgewisseld en verder gingen er weer vele jaren overheen. En toen zag ik ineens op dat Facebook dat zij nog steeds bezig was met muziek maken. En naar Engeland ging en een tournee en dit en dat. Ja, het is toch ontzettend leuk om iemand die nog zo ook met die folkmuziek bezig is, om daar eens contact mee op te nemen. Nou, ik heb geprobeerd vrienden te worden. Dat was gelukt.
3: Facebook vrienden.
1: En daarna een bericht gestuurd. Is het niet leuk om iets met elkaar samen te gaan doen? Nou, dat zijn we dus gaan doen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En eigenlijk vanaf de eerste keer dat we zijn gaan repeteren, was het gelijk duidelijk. Hier hebben we gewoon heel veel gemeen en gemeenschappelijk gevoel over muziek. En we hebben ieder onze eigen inbreng erin, een eigen opvatting over de muziek zoals je het wil spelen. En dat is juist zo leuk, dan breng je de muziek weer, krijgt weer een nieuwe dimensie. Dus de muziek van Fungus krijgt een andere dimensie, de muziek van Linde krijgt een andere dimensie. En bij elkaar heb je dan een nieuwe groep en dat is gewoon ontzettend leuk.
2: Ja,
3: en inmiddels echte vrienden.
2: Linde.
1: Ja.
2: Inmiddels zijn jullie echt bevriend geraakt, ja. Waar de social media al niet toe kunnen leiden. Hè? Fred heeft nu de soeplepels gegrepen. Bonnie Ship the Diamond, klopt dat?
1: Ja, Bonnie Ship the Diamond, dat is ook weer zo'n lied over de walvisvaart. En het is ook weer Schots.

0: had het inderdaad een uitzinnig applaus.
1: Nou, dat is het toch ook, Fred? Ja, nee, zeker voor het aantal mensen wat hier aanwezig is.
2: Ja, ja. Er kunnen niet meer bij, hè?
1: Nee, het zit hier al vol. Hoe is het voor jou, Linde, om nu te spelen met Fred? Want kijk, we beginnen grappen er een beetje over. Folk-icoon Fred Pieck, wat hij natuurlijk gewoon is. Maar hoe is het nou voor jou? Je kent hem van de platen uit je jeugd, om nu samen met hem te zingen.
3: Nou, het is voor mij vooral heel erg leuk om ook wat meer met Nederlandstalig repertoire te doen. Want ik zing over het algemeen in het Engels. Folkmuziek geënt op de Engelse en Amerikaanse traditionele muziek. Schrijf ook eigen liedjes. En die Nederlandstalige muziek had ik eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan. En daarbij is het ontzettend leuk om die nummers die ik uit mijn jeugd ken, zoals Kaperen, Varen, Groenelandstraatjes, om die ook te zingen met de stem die ik uit mijn jeugd ken.
1: Ja. Fred. En toen je Fred dan uiteindelijk ontmoette, het lijkt me heel raar om iemand die je van plaat kent, van zijn stem dus.
3: Ik miste zijn baard heel erg, ja. Dat wil ik allereerst zeggen.
1: Nou, dat was toen helemaal in, hè? Baard en snor. Ja.
3: Mijn vader heeft hem nog steeds. Ik ken ook heel veel mannen met baarden die hun baard aan Fred te danken hebben. Dus die hebben in der tijd hun baard laten staan en die hebben hem nog steeds. Maar ja, als je Fred ziet, dan moet je even dat beeld bijstellen. Maar inmiddels ben ik helemaal
0: radio, hè?
3: Helemaal gewend.
1: Nou ja, voor de luisteraar. Bert is volgens mij ook geïnspireerd door Fred uit die tijd. Want Bert heeft ook een baard en behoorlijk lang haar. Hè? Ja. Hij knikt. Hij is aan het stemmen op de achtergrond. Linde, als je kijkt naar wat jullie nu samen brengen als repertoire. Wat Fred net ook zegt. Vindt het leuk dat de jonge generatie het oppakt. In feite geef je dat stokje dan weer door. Wat grijpt jou in de traditionele muziek?
3: Ja, toch de verhalen. Dat beetje romantische verhalen over, inderdaad, over leven en dood. De liefde, heel belangrijk. Ik denk dat ik wel met jou nu wat ander repertoire speel, Fred. Dan ik. Ja, Fred brengt ook weer dingen in. Ik speel volgens mij wat steviger nummers met Fred samen. Mijn eigen repertoire is soms wat meer richting de gevoelige kant alleen. Maar het is gewoon heel erg leuk. Leuke samenwerking, hele mooie concerten al gehad. En er gaan er nog veel volgen.
1: Ja, want ik begrijp dat jullie groots plannen hebben. Daar gaan we straks alles over horen. Zometeen jullie nummer zingen uit een heel andere periode van jou, Fred. Want jij bent ook medeoprichter van de Amazing Stroofwafels. Oude Maasweg werd eerst niet zo opgepikt, maar daarna werd het een enorme hit en is inmiddels niet weg te slaan uit de top 2000. Hoe verklaar je dat? Wat is de magie van dat nummer?
0: Dat is eigenlijk komt dat. Ja, de magie van dat nummer is misschien ook wel. Het is Engels, compleet Engels en compleet Nederlands. Het is een mooie melodie en een goede tekst, goede uitvoering. Dus dat bij elkaar. Maar dat zegt allemaal niks natuurlijk over of het een succes wordt, ja of nee. Maar het werd opgepikt door Radio Tour de France, nu nog bezig. En dat is dan natuurlijk al heel lang geleden, 1980 was dat. En op een gegeven moment dan wordt dat veel gedraaid, zo'n nummer. En dan vinden mensen dat steeds mooier gaan worden. En jaar in jaar uit werd dat gedraaid en dan wordt het een klassieker. En dan belandt het daardoor in de top 40. Niet zozeer dat het een hit was, want dat is het nooit geweest. Maar omdat dat dan aanspreekt. En ja, het is een mooi lied. Dus het heeft verdiende plaats gekregen in die top 2000.
1: We gaan er naar luisteren.

0: Dankjewel.
1: Het is altijd weer zo mooi om hem te horen, Fred. Ik wil de rest niet tekort doen, maar ik vind Oude Maasweg altijd nog schitterend.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, we worden even ingeseind door van alles. Dus, maar het,
1: ja, we gaan zo.
2: Ik kan het ook gewoon zeggen.
0: Het leuke van dit is ook een heel andere uitvoering dan van de Stroopwafels. Ja. En dat is het leuke van zo'n samenwerking, dat je zo'n nummer weer een ander gezicht kan geven.
1: Ja. Dus. Ja, Hans probeert met jou te communiceren dat we zo doorgaan met Down with the Drunkard's Roll.
0: Precies.
1: Eerst wil ik nog aan jou vragen waar dit allemaal toe gaat leiden. Want dat zei je net al, dit is natuurlijk een fantastische samenwerking. Wat zijn de plannen?
0: Het idee is om toch, in ieder geval, we hebben nu een aantal losse optredens staan. En dat is heel mooi, want dan kan je je repertoire wat uitbreiden in elkaar zetten. En een mooi programma van maken. Het zou heel mooi zijn als we het jaar daarop een leuke tournee kunnen doen. En een theatertournee. En dan daar gaan
3: CD
0: we
3: natuurlijk.
0: En een CD zijn we ook van plan. Dus er zijn volop ideeën en plannen. En het is gewoon, op een gegeven moment moet je gewoon denken, de samenwerking op zich is nu gewoon ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. En het leidt vanzelf tot van alles, denk ik. Het kan bijna niet.
1: Dat lijkt me ook. En jij hebt er veel voor over, dat blijkt wel. Want jij moet elke keer, waar ontmoeten jullie elkaar? Jij woont in Vlaardingen, jullie in Groningen.
0: Ja, in Groningen. Zij hebben twee plekken. De ene in Groningen stad. Dat is dan voor mij 250 kilometer. En ze hebben ook nog een andere plek. Dat is Nieuwe Statenzijl. En dan is het 300 kilometer. Dus het geeft wel aan wat je ervoor over hebt.
1: Ja, en jij gaat dan naar Groningen.
3: Nou, we komen ook wel eens bij jou, hè?
2: Karin?
0: Als ik maar genoeg gevulde koeken en chocola in huis heb, dan is Bert heel erg bereid om te rijden.
2: Wij horen Bert steeds op de achtergrond stemmen. Wat ben je daar allemaal aan het doen, Bert?
1: In de microfoon graag.
4: Ja. Ik ben aan het stemmen. En dat is, het is nogal lastig stemmen voor mij. Het is waar ik op speel is een sittern. Dat is een replica van een middeleeuws instrument door een Engelse gitaarbouwer gebouwd. Mm-hmm. En ik hou ervan om altijd hard te spelen. En daarom liggen de snaren heel hoog. En als ik dan mijn capo verzet, dan wordt die heel erg vals. Dus je moet veel stemmen. Dat is het nadeel van hoge snaren, zeg maar, die hoog op de hals liggen.
1: Ja, okay. Want dat ziet de luisteraar niet. Maar wij zien jou hier continu in de weer, hè?
4: Ja, ik ben een druk baasje. Ja, er is ook vrij veel snaren, dat ding.
1: Ja, dat doe je goed.
2: Tien.
1: Ja. Is dat een van jouw favoriete instrumenten?
4: Ja, deze vind ik heel mooi. Ja? Hij mengt ook heel erg leuk met de gitaar.
2: Ja,
1: en met de stem van Linde natuurlijk.
4: En met de stem van Linde, ja.
1: Het is een prachtig trio zo. Ja. Ja. En ben je uitgestemd? Ben je er klaar voor?
4: Ja.
1: Ja? Want wat wordt het? Ik heb het net gezegd. Down Where the Drunkard's Roll, hè? Wat is
3: het is een nummer van Richard Thompson. En het leuke van Richard Thompson is dat dat is een grote Britse folkheld, voor degene die hem niet kennen.
2: Is ook mijn held.
3: Ook de held van Hans
1: held.
3: Meerman,
2: held,
3: de technicus. En het leuke is dat Fred en ik allebei ooit met Richard Thompson hebben opgetreden. En dat is denk ik niet zoveel mensen gelukt in Nederland.
0: Nee, en daar zit dan ook wel weer 20, 25 jaar tussen
3: ook
0: natuurlijk.
3: Dat.
0: Maar dat is aardig. En we hebben dus alle twee ook op ons repertoire wel een aantal liedjes van Richard Thompson staan. En er bleken dan uiteindelijk weer andere liedjes te zijn. Dus dat is dan weer leuk dat je kan kiezen uit een Richard Thompson repertoire.
2: Kunnen we proberen om Richard Thompson, Sir Richard Thompson, Sir Richard, hier een keer naartoe uit te nodigen.
3: Kijk, Hans, dat kun je altijd
1: zo,
3: proberen.
1: Zo, je hebt grootste plannen, Hans.
2: Ik gooi het er gewoon in.
1: We kunnen het altijd proberen. Ik ben het met Linde eens.
2: Maar we gaan snel verder.
1: We gaan verder met Down Where the Drunkards Roll.

Nogmaals, Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos in Acoustic Roots. Live bij de Concertzender zijn we. We zijn toe aan de agenda. Want waar kunnen we ons de komende tijd laven aan wereldmuziek? Nou, in Zeist bijvoorbeeld op zondag 28 juli in het Slottuintheater. Accordeon Mélancolique, eigentijdse accordeonmuziek van Thierry de Boer en Jean-Pierre Guérin vanaf 13:30. En op zondag 4 augustus is er Westwaarts in het Erasmuspark in Amsterdam. Göksel Yilmaz, Roman Oro en Zabumba vanaf 10:00 ochtends al, dus dat wordt vroeg opstaan. En onze gasten spelen op 29 september een huiskamerconcert in Bergen, Noord-Holland. Linde Nijland en Bert Riddebos zijn samen ook te zien en te beluisteren op 11 oktober in België met Ian Matthews in het Centre Culturel in Dijon. En op 20 oktober op het Noordfolk Festival in Veenhuizen. Met onder andere ook Lucy Ward uit Engeland en de Bluegrass Boogeyman. Kijk voor de volledige agenda en ook voor de optredens met Fred Pieck op www.lindenijland.nl of www.fredpieck.nl. En kijk even op onze site als u nog wat meer wil weten over het programma of over de Concertzender zelf. Dit was Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek, presentatie, coördinatie en wat iets meer zei Hans Meerman en Karin van der Boogaert onder de bezielende begeleiding van Caroline Claire. Kijk voor alle informatie over ons programma op concertzender.nl of op onze Facebookpagina. En voor vragen, verzoeken of andere berichten kunt u ons natuurlijk altijd mailen. Volgende maand zijn we er weer, dan is Shishani Franks te gast. Dat is een vrouw met Namibisch-Belgisch-Nederlandse roots. Hier alvast een voorproefje.

Shishani Franks dus in de derde aflevering van Acoustic Roots. En die is op vrijdag 16 augustus. Zet het in uw agenda. Heel graag horen we u dan weer. Dit was de tweede aflevering van Acoustic Roots met Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Ridderbos. Ja, u hoort het, ze hebben ambitieuze plannen, dus hou ze in de gaten waar ze wanneer te zien en te horen zijn. Fred Pieck, het folk-icoon van Fungus, kan niet genoeg zeggen, Fred. En de Amazing Stroopwafels en Linde Nijland en Bert Ridderbos. En op de achtergrond, u hoort op de achtergrond, al een aanloop naar het slotnummer. En dat moet u kennen, dat heeft iets te maken met die baarden.

Dit is de Concertzender en weer tijd voor Folk Kids. Met dit keer alle aandacht voor jazzy, spacey, maffe en ruige ritmes in een tribal setting. Compleet met dansen om het vuur in een rituele dracht met mos, planten en diervachten. Met bellen omhangen en met maskers van lang van voor onze jaartelling. Heeft u het plaatje? We beginnen met de ademhaling van de Deense componist en geluidsontwerper Krishve en wat hij er verder van maakt. In- en uitademen is misschien wel meer fragiel en intiem dan zingen. Het is een ongrijpbare vingerafdruk, dat is wat hij daarover zegt. Vervolgens Andy Stegger, die voorchristelijke tradities uit de Alpen een eigen invulling geeft met percussie en elektronica. En daarna het duo Wilder met beats die hun oorsprong hebben in het gekrioen en gekronkel tussen de planten.

Een paar maanden geleden brachten de Senegaleense kora-speler Ablaye Sissoko en de Duitse jazztrompetiste Volker Goetze een cd uit met duetten onder de titel Jalia, wat zoveel betekent als zingen. En dat zingen gebeurt in ruime mate in deze productie, zowel vocaal als instrumentaal. De trompet van Goetze voegt zich uitstekend bij de stem en de kora van Sissoko. En het resultaat is vaak verrassend intiem. We laten nu tot slot van deze metamorfose vier nummers horen van deze nieuwe cd.

Dat was trompet van Götze en cora van Sissoko van een nieuwe cd. En daarmee besloten we deze aflevering van Metamorfose. Tot stand gekomen met Muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. En uiteraard samengesteld door Gozewijn van Beek. Voor die Discotheek Rotterdam kunt u ook terecht als u meer informatie wilt weten over de muziek. www.muziekweb.nl

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Tango Fusion, waarin we vandaag aandacht besteden aan Carlos Libedinsky en zijn album Aldea Global. Carlos Libedinsky, geboren in 1961, is een Argentijns componist, gitarist en banjonist en niet te vergeten tekstschrijver, zanger en danser. Als directeur van een muziekschool in Buenos Aires was hij al van vele markten thuis. Hij hield zich bezig met middeleeuwse en renaissance muziek, maar ook met pop, rock en blues. Pas in 2001, op zijn 40ste, trad hij naar buiten met Tango, de muziek bij uitstek van zijn geboortestad Buenos Aires, met het album Aldea Global, ofwel Werelddorp of Global Village, met als subtitel Tango's voor het nieuwe millennium. Die titel is goed getroffen, want het verwijst naar het verleden, toen Buenos Aires vaak werd aangeduid als La Gran Aldea, ofwel het grote dorp, en ook naar het heden, waarin dat grote dorp is uitgegroeid tot een wereldstad, waardoor globalisering de hele wereld wordt ervaren als een dorpsgemeenschap. In het concept van de Global Village, zoals Marshall McLuhan dat ooit heeft geboekstaafd, komen muzikale invloeden uit de hele wereld samen. En in die kruisbestuiving kwamen allerlei vormen van wereldmuziek tot stand. De weg van dorp naar wereld markeerde ook de overgang van oude naar nieuwe tango. Terwijl componisten als Piazzolla de tango ontwikkelde tot concertmuziek, was Carlos Libedinsky een van de stuwende krachten in de ontwikkeling van de zogenaamde neo-tango als dansmuziek. Exemplarisch is zijn neo-tango-project Narcotango, dat vanaf 2006 van start ging. Aan de ontwikkeling van tango naar neo-tango besteden we in deze en in de volgende uitzending aandacht. In dit uur laten we muziek horen van het album Aldea Global. Zijn aansluiting bij de traditionele tango blijkt uit zijn vertolking van de volgende drie klassieke tango's: Malena, Affiches en Canción de Magdalena. In Malena speelt Libedinsky solo-gitaar. In Affiche zingt hij en begeleidt hij zich op gitaar. En in Canción a Magdalena zingt hij met begeleiding van piano, gitaar en bandoneon.

U hoorde drie stukken, uitgevoerd door Carlos Libedinsky van zijn album Aldea Global. En aan Carlos Libedinsky is dit hele uur gewijd. Achtereenvolgens hoor u Malena, Affiche en Canción a Magdalena. De volgende vier liederen die u gaat beluisteren zijn Aldea Global, La Gran Idee, Elecciones en Que me dejen de joder. De gemeenschappelijke insteek is dat zij kritiek leveren op de politieke en maatschappelijke toestanden in de wereld en in Argentinië in het bijzonder, zoals op verkiezingen met het stuk Elecciones, of de machtsverhoudingen in Que me dejen de joder, ofwel Excusez le mot, stop fucking me. Je hoeft de tekst niet te verstaan om te begrijpen hoe deze liederen zijn doortrokken van sarcasme in de beste tango-traditie.

In de Panjshirvallei tussen Badakhshan en Nooristan komen muzieksoorten voor die doen denken aan de muziek van de Indiase Santal en grondstammen van Centraal-India. U hoort een lied in een gezongen recitatie en daarna een solostuk op de sarinda, een gestreken vedel die verticaal wordt bespeeld.

U luistert naar de Concertzender met een programma met volksmuziek uit Afghanistan van voor de oorlog. Twee liederen, waarvan het eerste instrumentaal wordt uitgevoerd, en dat handelt over Shah Kokojan. En het tweede lied heeft als tekst: "Het is lente, mijn liefste. Kom, laten we de tuinen bekijken en vandaar gaan we naar de plaats waar de rivieren samenkomen." De begeleidende instrumenten zijn rebab, harmonium, dol en tamboura.

Damboer, Doira en Tambura begeleiden een zanger in een lied met de tekst: Het is de kracht van mijn hart en de rust van mijn ziel. Mijn vereerde vrouw met de gestalte van een slanke cipres en de glanzende mond die me verlicht in de donkere nachten. Dit liefdeslied stamt uit Chignan, ook wel de Stad der Engelen genoemd.

Een van de meest voorkomende muziekstijlen is het aaneenrijgen van melodieën van diverse origine tot een suite die dan meestal als achtergrondmuziek dient in de zogenaamde theehuizen. Het volgende stuk wordt op de tamboura gespeeld en bevat ook meer een Oezbekische dansmelodie, een populair liedje van de radio en ook een lied van de Tadjiks.

En we gaan dit programma met volksmuziekopname uit Afghanistan afsluiten met een solo op de dutar. Dit stuk is kenmerkend voor de muziek in Turkmeense stijl, zoals die in Noord-Afghanistan is te horen. De melodie begint in het hoge register en daalt daarna.

En tot zover deze aflevering van De Zwervende Microfoon met muziek uit Afghanistan. Het programma is voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Metamorfozen. Tsaar Peter de Grote, bij ons vooral bekend vanwege zijn bezoek aan Zaandam, staat symbool voor de lange betrekkingen tussen Rusland en Nederland. Een programma voor de Concertzender over Russische volksmuziek kan daarom niet beter beginnen dan met een prachtige lyrische ballade over deze Peter de Grote. En het is nu extra toepasselijk, omdat we met deze metamorfose ook onze nieuwe coördinator van het Wereldmuziekkanaal van de Concertzender begroeten, Maxime Kapochnikov. Bij deze een hartelijk welkom dus, oftewel Dobro Pochalovat. We storten ons dit uur diep in de echte volksmuziek van Rusland. En ook in de uitvoering van deze muziek klinkt de relatie tussen Rusland en Nederland door. Want de ballade die u zojuist hoorde werd gezongen door Irina Raspopova en haar Russisch-Nederlands ensemble Tsaryanka. Irina is een gedreven zangpedagoge en muzikologe die haar Nederlandse koorleden weet te inspireren tot een overtuigende weergave van authentieke volksliederen uit de kleinste dorpjes van diep Rusland. Luistert u naar het ensemble Tsaryanka in 4 liedjes uit respectievelijk Tonesh in Wit-Rusland, uit de omgeving van Smolensk, het dorp Vartsuga bij Moermansk en het dorp Uzhvyatch bij Pskov. Daarna gaan we instrumentaal met een melodie uit de streek rond Koersk

Het rondo dat u hoorde werd gespeeld op de doetka en de kogikli, de fluit en de panfluit. Van dezelfde cd met Russische blaasmuziek uitgegeven door Radio France draaien we nog twee nummers. Een dans getiteld Ruskogo en het weemoedige lied Bij de steile oevers. Na deze instrumentale nummers volgen dan vijf meerstemmige liederen, gezongen door vrouwen uit Briansky, Kiba en Bolshoi Kunale, een dorpje bij het Baikalmeer. Vaak zijn dat gelegenheidsliederen, gezongen bij huwelijken en andere feestelijke gebeurtenissen, maar ook bij begrafenissen, zoals de laatste een klaagzang uit Karatay laat horen.

Op Luca Bloom zijn alle latere ingrediënten uit zijn muziek te horen. Van de subtiele, intiem gezongen ballads tot geïmproviseerde instrumentaaltjes en de stevige, strakke, Rocky-achtige liederen. Zelfs zijn verhalen, real-life history liederen, vinden we terug in de vorm van Rodrigo is Home. Ook de experimenten met gitaarvervorming doen zijn intrede. Dat werd lang een handelskenmerk, doch vanwege opnieuw gezondheidsklachten moest Bloom zijn stijl weer opnieuw aanpassen. De nylonsnarige gitaar met wat minder snaarspanning doet dan zijn intrede.

Bloemfans zal het zijn opgevallen dat een aantal van de hier gepresenteerde songs, ze komen van het debuutalbum, later en vooral op Riverside een remake kregen. Bijvoorbeeld het prachtige Gone to Pablo, Delirious en Over the Moon. In de loop der jaren is de eer wat milder geworden, met name muzikaal. Toch kan de ex-Groninger nog steeds bekoren. U hoort zo de Luca Bloem anno 2020 met twee tracks uit zijn deze zomer verschenen nieuwe cd Bittersweet Crimson.

Luca Bloem zal in november en december met 14 concerts het nieuwe album presenteren. Kijk voor de speeldata en plaatsen op onze website. We sluiten deze Discover over Luca Bloem af met een laatste track van de nieuwe schijf Bittersweet Crimson. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

inside. I feel that hunger and the incoming tide.

feel that hunger.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon. Volksmuziek uit Hongarije. Vandaag en volgende week 2 uren met authentieke volksmuziek uit Hongarije. Wij laten u een aantal opnamen horen van verschillende instrumentale muzieksoorten uit alle delen van Hongarije. Het materiaal komt van 3 uitgaven met ieder 4 LP's, waarin een overzicht wordt gegeven van de diverse soorten volksmuziek zoals die tot in de jaren 60 in Hongarije en Noord-Roemenië hebben geklonken.

Nagy a vidén nem emeli, mert ha én azt még emelem, megöl el.

U luisterde naar drie nummers van het kort geleden verschenen album East North van Tim Dorofeev, verschenen via het Engelse label Leo Records. We besluiten deze aflevering van Folk It met een laatste drieluik. Ditmaal bestaande uit de vleugje Alpine Folk van Sturmpercht und Rauhnacht, Dark Neo Folk van Blood Axis samen met Sangre Cavalum, en tenslotte nogmaals een gitaarstuk van Jair Jona. We beginnen met Sturmpercht und Rauhnacht, met het titelnummer van hun cd Zur ewigen Ruhe.

komen.

U hoorde de Alpine Folk van Sturmpert en de Rauwnacht, de Dark Near Folk van Blood Axis samen met Sangre Cavalum en tenslotte een gitaarstuk van Jair Jona. Dit was Folk It. Ga voor de volledige speellijst van dit programma naar onze site concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Hessel Veldman. Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. Vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder met Concertzender Live. En dan met wereldmuziek daarin natuurlijk. Dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. En het wordt om te beginnen een opname van de Amsterdamse groep Koffie. We namen dit op tijdens het Haarlemmerhout Festival in het Haarlemmerhout Stadspark op 15 juni 2014. Koffie maakt een mix van afrobeat, jazz en jaren 70 funk. De groep is geïnspireerd door de Nigeriaanse afrobeat en speelt dan ook in deze Afrikaanse stijl oneindige beats met opzwepende improvisaties. We gaan luisteren naar het eerste deel van dit optreden tijdens het Hout Festival 2014. Koffie!

Op het podium. Stefan, present.

0: U luistert naar Concertzender Live met een eigen opname die wij maakten van de Amsterdamse formatie Koffie tijdens een concert op het Haarlem Houtfestival 2014. En u hoorde achterin volgens de nummers Hey Lady, Toho the Traveler, Avro Motje en Brissette. Koffie's muziek laat zich niet in een hokje plaatsen. Het is geen pure afrobeat, pop, funk of jazz. Want het is al deze stijlen samen en dat maakt Koffie tot een verrassende act op zowel de pop, jazz als elektronica festivals. Enerzijds is er met Valentijn Barnier, gitaar, Daniel Schotsborg, bas en Abe van der Woude drums, de afro-funk-sectie met wortels in de Amsterdamse popscene, die op Fela Kuti en James Brown geïnspireerde grooves brengen. En anderzijds heeft Koffie virtuoze instrumentalisten met als ritmisch blok percussionisten Steven Brissette en Vernon Châtelain en jazzmasters saxofonisten Itay Weisman, Floris van de Vlucht en toetsenist Niels Broos. En juist deze opvallende blend is de kracht van Koffie. We gaan verder met het optreden en u hoort allereerst het nummer The Way.
1: Dames en heren, stem op de Koffie. Okay, man.